Waar ze het allemaal precies over hadden, dat weet eigenlijk niet iedereen. Want ja, ze zongen het eigenlijk in een zelfverzonnen taal en deels in het Engels. Drie Nederlandse Limburgse vrouwen, Caroline Hofman en de zusjes Nina en Jam van Dijk. Ze deden mee met dit nummer aan het Eurovisie Songfestival. Helaas mocht het niet zo'n groot succes worden. Het was trouwens in het jaar 2006. De plaat stond 3 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Hoogste notering was toen nummer 33.

0: weerbericht.
1: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
3: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: do us a bread.
1: Tol Hansen en Big City. En Tol Hansen, dat is de pseudoniem voor Hans van Tol. Hans van Tol, dat is dus een echte naam. Hij is geboren in Laren in 1940 op 3 april, helemaal precies te zijn. En hij is niet meer onder ons. Hij is overleden op 29 april 2002. Big City kwam binnen in de Nederlandse hitparade op 11 februari 1978. Stond er 12 weken in. Hoogste notering, nummer 2.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: We gaan het eventjes hebben over een band die werd opgericht in Amsterdam. En de band die was actief van 1979 tot 2014. En dan zul je je afvragen, over welke band hebben we het eigenlijk in godsnaam? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is de band die toentertijd werd geformeerd rondom Telau. En we gaan van hun draaien, het nummer Blauw. Hier is de scene nu bij ons. Meer aangenaam wakker worden is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Goedemorgen overigens.

De Scene met een nummer uit 1991, Blauw, kwam de hitparade binnen op 15 juni, bereikte als hoogste positie nummer 14 en stond maar liefst 7 weken genoteerd. Misschien weet je het niet, maar dat ga ik je nu even vertellen. Blauw was de opvolger van de single Iedereen is van de wereld is van iedereen. Een single die eigenlijk nooit de top 40 heeft gehaald, maar toch kent iedereen hem. Dat nummer kwam uit op 2 februari 1991 en kwam niet verder dan tip nummer 8.

0: Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: Terug naar het jaar 1982. En in dat jaar werd deze single uitgekozen tot alarmschijf op Radio Veronica. Ach ja, het is maar even dat je het weet natuurlijk. Hè. Hier is Vanessa met Cheerio.

Cheerio van Vanessa uit 1982. En 1982 was voor Vanessa een bijzonder hitjaar. Want ze reikte tot nummer 2 met het nummer Upside Down, Dizzy Does It Make Me. En Dynamite kwam tot nummer 7 en het zojuist door mij gedraaide Cheerio kwam tot nummer 9. En 7 weken totaal in de Nederlandse hitparade. En het was een voormalige alarmschijf.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Het zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren ook 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. In Nepal zijn 2 mensen gered uit een tunnel, ruim een week na de verwoestende overstromingen. De 2 waren in de tunnel aan het werk. Reddingsteams zijn nog op zoek naar andere arbeiders. Er worden nog meer dan 100 vermist die ook in tunnels vast kunnen zitten en nog in leven kunnen zijn. Auto's en vrachtwagens hebben vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. En zo'n daling was niet eerder voorgekomen sinds corona. Dat komt volgens het CBS doordat er meer elektrische auto's rijden. Maar ook bussen blazen minder CO2 de lucht in. Ze hebben schonere motoren gekregen. Het waait flink. Aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan. Later trekken de buien ook naar de rest van het land. Het wordt een graad of 21.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schipholtunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Je weet niet wat je hoort.
1: Wat betreft de Nederlandse artiesten maakt het ons niet uit of ze nou in het Nederlands zingen, in het Engels of bijvoorbeeld zoals deze artiest Ro Sanchez in het Spaans. Hier is hij met Darte un beso.

0: Weerbericht.
1: Het waait flink hard met een vrij krachtige zuidwester in het binnenland tot windkracht 7 aan zee met kans op zware windstoten. Regen trekt over het land, vooral in het noorden. Tijdens de regen komt de temperatuur niet boven de 18 graden. In droge perioden kruipt het kwik gedurende de ochtend omhoog naar 22 graden. Vanmiddag ook in het zuiden veel regen, in het noorden en westen wordt het droog en laat de zon zich zien. De wind neemt iets in kracht af. De maximumtemperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Vanavond wordt het overal droog, de wind gaat liggen met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeer. Daar houdt de westenwind nog huis met kans op windstoten. Vannacht vrijwel overal droog, het koelt af naar 11 graden in het binnenland tot 17 graden aan het water. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: We gaan naar Enschede toe. Oftewel in Twente. Daar komen ze vandaan. Dan heb ik het over de succesvolle formatie T-Gen. Die we natuurlijk allemaal kennen van die grote hit van het Eurovisie Songfestival.

Met een ode aan John Travolta, Dear John van T-Jin uit Enschede. En we kennen ze eigenlijk van Dingedong, wat in 1975 geschiedenis schreef voor Nederland door het Eurovisie Songfestival te winnen. Dear John stamt uit 1978, kwam tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade en stond maar liefst 11 weken genoteerd. Dear John van T-Jin.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer, een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximumtemperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Ze komen allebei uit de Achterhoek. Suzanne die is van 1992 en Freek is van 1993. Suzanne en Freek, dromen in kleur.

0: Studio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: 1985 was het hitjaar voor deze formatie onder aanvoering van Alidus Hidding, The Time Bandits. En het nummer is natuurlijk getiteld The Endless Road.

Uit 1985 deze plaat van de Time Bandits onder aanvoering van haar liedersheading The Endless Road en als subtitel And I Want You To Know My Love. Hoogste notering toen de tijd nummer 16. Ze stonden in totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. The Time Bandits en Endless Road.